jàkku ma farisaar buligaay sa moolo bokkulak njaaw daxari ma saxoy mi jam kérook bangoy bokkulak njaag siraag njaag vaambay siraag ma zamba bukaar njaay këramar paate naatugu buru njur bel.